0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest.

0: Tina bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: We gaan weer eventjes een duikje in het hitverleden nemen. En dan gaan we terug naar het jaar 1996. Met de formatie rondom Tjeerd en Treintje Oosterhuis. Oftewel, dit is Total Touch. And touch

Uit 1996, deze van Total Touch en Touch Me There. De plaat kwam op 25 mei de Nederlandse hitparade binnen, bereikte uiteindelijk de hoogste positie van nummer 14 en stond totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En in 1996, toen hadden we ook nog een mega top 50 en daarin bereikte ze als hoogste notering nummer 13, Total Touch en Touch Me There.

0: Weerbericht.
1: De komende uren is het wisselend bewolkt en er staat een stevige zuidwestenwind, kracht 3 of 4 in het binnenland. Aan de kust waait het een stuk harder, kracht 5 of 6. Het kwik loopt gedurende de ochtend al snel op naar zomerse waarde. Vanmiddag regelmatig periode met zon, maar in het zuidoosten zijn er ook stapelwolken en er kan lokaal een bui vallen. Verder is het overwegend droog met maxima die uiteenlopen van 23 tot 27 graden. Het voelt bovendien door de stevige wind nog iets minder warm aan. Vanavond gaat de wind liggen en er zijn brede opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 15 en 19 graden. Morgen overwegend zonnig, maar er staat wel een stevige westenwind, kracht 3 tot 5. In het noordwesten kan morgen een enkele bui vallen. De middagtemperaturen lopen morgen uiteen van 20 tot 25 graden. Vrijdag overwegend rustig zomerweer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

We gaan terug naar het jaar 1969 met de formatie onder aanvoering van Robbie van Leeuwen en Mariska Veres. Toen geen nummer 1 hit in Nederland, maar wel in de United States of America in de Billboard Hot 100. Het kan verkeren natuurlijk. Hier is Shocking Blue en Venus.

Uit 1969, Shocking Blue en Venus, dat was de A-kant. De B-kant, dat was het nummer Hard Sand. De plaat kwam uit op 12 juli 1969, bereikte als hoogste notering de Nederlandse hitparade nummer 3, maar stond wel 26 weken totaal genoteerd. Maar in Amerika, u kent het verhaal, stond de plaat op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Onze eigen Shocking Blue en Venus.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Met Radio Bergijk geniet je nog meer van...
1: Ze deed mee namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival met dit liedje. En dit liedje van Ruud Jacot, want daar heb ik het over, is nog steeds zeer actueel. Want het wil nog steeds niet lukken om de vrede te bewaren. Hier is ze,

Ah, persoonlijk vind ik dit een van de betere singles van Ruud Jacot. Het is niet haar grootste hit geworden, want ze kwam niet verder dan nummer 16 in 1993. Haar grootste succes maakte ze onder andere met Marco Borsato en René Vroeger in het lied You've Got a Friend. Die kwam tot nummer 3. En ook het nummer van de BNN'ers voor Hij Gaat Voor Zee, zo moet ik het zeggen, kwam verder dan deze plaats, namelijk ook op nummer 3 terecht. Rama Waars heeft nooit een nummer 1 hit gescoord in Nederland. Ruud Jacot.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: In 1999 stonden ze 3 weken lang op nummer 1. Dan heb ik het over de Banger Boys. En laten we daar met z'n allen lekker gezellig naartoe gaan, want daar is het lekker warm. De Banger Boys and we're going to Ibiza.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Banga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Uit 1999, deze van de Benga Boys en We Are Going to Ibiza. De plaat werd destijds geproduceerd door Wessel van Diepen. 3 weken stonden ze op 1. De datum van binnenkomst in de Nederlandse hitparade was op 27 maart. En totaal 24 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. De Benga Boys en We're Going to Ibiza.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Braziliaanse regering...
0: Met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws.

0: geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muider trekvaart tussen het Amsterdam Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: leuk voor in de douche.
1: Ah, voor de verandering gaan we een keertje naar Friesland toe. We gaan luisteren naar een tweetal, want ze luisteren naar de naam Johan van der Veen en Mirjam Timmer. Oftewel, dit is Twares. En Wer bist du? Oftewel, waar ben je? Vrij vertaald.

Suarez en Werbesto uit 2000. Op 16 september kwam de plaat nieuw binnen in de Nederlandse hitparade. Hij stond maar liefst 6 weken op nummer 1. Totaal genoteerd 21 weken. En Werbesto betekent waar ben je?

0: Weerbericht.
1: De komende uren is het wisselend bewolkt en er staat een stevige zuidwestenwind, kracht 3 of 4 in het binnenland. Aan de kust waait het een stuk harder, kracht 5 of 6. Het kwik loopt gedurende de ochtend al snel op naar zomerse waarde. Vanmiddag regelmatig periode met zon, maar in het zuidoosten zijn er ook stapelwolken en er kan lokaal een bui vallen. Verder is het overwegend droog met maxima die uiteenlopen van 23 tot 27 graden. Het voelt bovendien door de stevige wind nog iets minder warm aan. Vanavond gaat de wind liggen en er zijn brede opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 15 en 19 graden. Morgen overwegend zonnig, maar er staat wel een stevige westenwind, kracht 3 tot 5. In het noordwesten kan morgen een enkele bui vallen. De middagtemperaturen lopen morgen uiteen van 20 tot 25 graden. Vrijdag overwegend rustig zomerweer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Ah, het heeft een kleine 4,5 minuut geduurd, maar nu hebben ze toch de echte liefde gevonden. De Nederlandse formatie Timeless en Where is the Love uit 1995. I see you coming.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar 1 file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er 1 rijstrook dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: Het nummer You is van de Nederlandse band Ten Sharp. Het verscheen in februari 1991 op vinyl single, CD single en stond op het album Under the Waterline, eveneens uit 1991. Het werd geschreven door bandlid Niels Hermes en Ton Groen. De tweede helft van het duo, Marcel Kaptein, zong het nummer. Hier is Ten Sharp en You.

Ten Sharp and You uit 1991. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 6 april. Hoogste notering was nummer 3. En 11 weken stonden ze maar liefst genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk.
1: Terug naar 1980. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 15 maart. Stond 14 weken in totaliteit genoteerd in die Nederlandse hitparade. Met als hoogste positie de allerhoogste treden die er maar te bedenken valt in de hitparade. En dat is natuurlijk nummer 1. Ellen Driessen, oftewel hier is Spargo uit Amsterdam. Met het nummer You and Me uit 1980.

0: Het was de best verkochte plaat in 1980 hier bij ons in Nederland. You and Me van Spargo. Niet alleen in Nederland bereikte de nummer 1 positie, maar ook buiten Nederland werd het een grote hit. Met onder andere nummer 1 noteringen in Italië, België, IJsland, Peru en Suriname. You and Me van Spargo.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Het is 9 uur. Radio Bergijk. Het is 9 uur. Radio Bergijk.